0: Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back, stronger than ever before. This is TRL.

0: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Kredietbeoordelaar Fitch behoudt zijn kredietscore voor ons land, nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. Ze onderzoekt nu nog wie achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenhouw.
6: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
5: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. Vannacht blijft het helder, minima straks rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
4: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
5: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
6: Great music that takes you back. TRL, Pleasure Radio.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: Kredietbeoordelaar Fitch behoudt zijn kredietscore voor ons land. Nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde, ons land blijft op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. Ze onderzoekt nu nog wie achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenhouw.
4: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
3: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. Vannacht blijft het helder, minima straks rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
4: We are not like the other guys. We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
2: You have a name.
3: Oh, yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Kredietbeoordelaar Fitch behoudt zijn kredietscore voor ons land, nadat het de score eerder al 3 keer verlaagde. Ons land blijft op A+ staan. De voorbije weken hadden andere ratingbureaus onze score wel verlaagd. Het komt omdat onze regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Zo had België vorig jaar het grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding in Vilvoorde vanavond was vals, dat bevestigt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog één in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken was bij het maken of plaatsen van de bommen en zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks aangetroffen. Ze onderzoekt nu nog wie achter de melding zat. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij de warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Heenhouw.
7: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
6: In Ukkel steeg het kwik vandaag tot 26,4 graden. Daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. Vannacht blijft het helder, minima straks rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: knutselen, zaaien, frezen enzovoort, dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercierbvba.be.
1: Het kan echt niet meer. Die bokser met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
2: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
2: SpaFun. Wils genieten tot in jouw kleinste teen?
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: Er schreven zich nog nooit zoveel studenten in voor het toelatingsexamen van arts, tandarts of dierenarts. De examencommissie telde er net geen 8500, of 12% meer dan voor het examen van vorig jaar. In totaal gaat het zelfs om iets meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommigen zich voor meerdere examens inschrijven. Na de fraude met AI vorig jaar is het examen trouwens voor het eerst in 6 jaar tijd weer gewoon op papier. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Blijen van het Parket van Limburg.
7: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
6: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. En in het voetbal vertrekt Wouter Franke na dit seizoen als trainer van STVV, dat meldt HLN. Dat betekent dat hij morgen voor de laatste keer op de bank zal zitten als hoofdcoach. Franke heeft er een topseizoen op zitten bij STVV. Hij bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Waar Franke naartoe zal gaan is nog niet bekend. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden, aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.

0: sturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedersdebacle Larwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten: hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 0578.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

0: liefde.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
3: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
2: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
3: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
2: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
3: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
2: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
4: You have a name.
5: Oh yeah. TRL News.
6: Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Dat is 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Henau legt uit.
7: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten, het wordt lekker warmte is om te genieten.
6: En in het voetbal vertrekt Wouter Franke na dit seizoen als trainer van STVV, dat meldt HLN. Dat betekent dat hij morgen voor de laatste keer op de bank zal zitten als hoofdcoach. Franke heeft er een topseizoen op zitten bij STVV. Hij bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Waar Franke naartoe zal gaan is nog niet bekend. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden, aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.

0: superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

for the love of music. This is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Dat is 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Op het festival Extrema Outdoor in Houthale Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Blijen van het parket van Limburg.
6: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
5: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Henouw legt uit.
7: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
5: Op het filmfestival van Cannes valt regisseur Lucas Dont in de prijzen. Zijn film Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif. Een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op een gouden palm. En voetbalclub STVV moet volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Want Wouter Franke gaat zijn contract niet verlengen. Maar waar hij naartoe zal trekken is nog niet duidelijk. Morgen is alleszins zijn laatste match als hoofdcoach bij STVV. Franke heeft er een topseizoen op zitten. Hij bracht STVV naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.

0: Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercy. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercy niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercybvba.be.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: We give you that pleasure feeling.
5: Thank you.
4: TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: De VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor. Dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand. Maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. In het noordoosten van China zijn nu al 82 mensen omgekomen na een gasexplosie in een kolenmijn. Dat meldde staatsmedia. 9 mijnwerkers zijn nog altijd vermist. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar hen. In China zijn er geregeld ongevallen in mijnen. In de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag. Want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers. Anne Berger van de federale politie.
6: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel in alle soorten jobs. Bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie. De speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook hun sportproef.
5: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag. In Gent wordt er vandaag en morgen gewerkt aan het spoor, want de infrastructuur is verouderd. Door de werken wordt het treinverkeer aangepast, zegt Britt Monte van de NMBS.
7: Het traject van enkele treinen dat zal wijzigen. De S-treinen tussen Gent, Sint-Pieters en Lokeren die rijden niet, de IC-treinen wel. En ook de vertrektijden van enkele treinen die zullen aangepast worden. Maar we raden de reizigers aan om altijd de online reisplanner van NMBS te raadplegen, want deze houdt al rekening met die aangepaste treindienst.
5: Ook volgend weekend zijn er spoorwerken daar. En al een eerste prijs voor regisseur Lucas Dont op het filmfestival van Cannes. Zijn film Coward krijgt de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt vanavond ook nog kans op een gouden palm. Volop zon en zomers warm vandaag, tot 30 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.

0: Broeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Hi there, remember me?
3: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: SpaFun, wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL News.
4: In Vlaanderen plaatst de jeugdrechter elke dag 3 jongeren in een gesloten jeugdinstelling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaamse agentschap Justitie in de Tijd. Vorig jaar ging het om zo'n 1270 jongeren. Een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien ook al maar vaker jonge kinderen van 12 jaar. En drugscriminaliteit speelt ook een steeds grotere rol. Niet alle jongeren die criminele feiten plegen kunnen terecht in een gesloten jeugdinstelling omdat er niet genoeg plaatsen zijn. De komende jaren maakt de Vlaamse regering 160 nieuwe plaatsen vrij. De VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor, dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand. Maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. En in de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag. Want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers. Anne Berger van de federale politie.
5: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel. In alle soorten jobs, bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie, de speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook een sportproef.
4: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag. Veel zon en warm, maxima rond 30 graden. Morgen en begin volgende week meer van hetzelfde. Vanaf woensdag iets frisser met afwisselend zon en wolken.
3: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: Morning Run.

muziek waar jij destijds wild op de keer ging. TRL, Pleasure Radio, met het beste uit de 90s, zero's, maar ook evenzeer een leuke lading retro en dance tunes.

0: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Psst. We are not like the other guys. Woehoe! We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL takes you back.

0: Goedemorgen, dit is TRL, Your Pleasure Radio. Je kan hier de beste 90s, zero's, retro dance verwachten. En dit is weer zo'n kanjer.
1: The baseline is coming.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: TRL News.
3: De vastgoedmarkt lijkt af te koelen. 4 op de 10 makelaars verkochten de eerste 4 maanden van dit jaar minder woningen. Dat blijkt uit de trendmeter van vastgoedfederatie CIB. Het gaat om een daling van 10% tot 15% tegenover eind vorig jaar. En huizen en appartementen staan ook langer te koop. Je hoort Christophe Thijs van CIB.
4: De voornaamste verklaring is uiteraard de stijgende rente. Kopers beginnen dan wat te aarzelen. Je moet gewoon veel meer afbetalen als je een lening aangaat. Maar ook ja, de economische onzekerheid speelt daarin een hele belangrijke rol. Mensen nemen een wat afwachtende houding aan. Dus het is niet abnormaal dat die markt zo reageert en dat er wat afkoeling is.
3: Maar ook de onzekerheid over de renovatiepremies spelen mee. In Vlaanderen plaatst de jeugdrechter elke dag 3 jongeren in een gesloten jeugdinstelling. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaamse agentschap Justitie in de Tijd. Vorig jaar ging het om zo'n 1270 jongeren. Een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien ook al maar vaker jonge kinderen van 12 jaar. En drugscriminaliteit speelt ook een steeds grotere rol. Niet alle jongeren die criminele feiten plegen kunnen terecht in een gesloten jeugdinstelling omdat er niet genoeg plaatsen zijn. De komende jaren maakt de Vlaamse regering 160 nieuwe plaatsen vrij. En basketster Julie Van Loo moet opnieuw op zoek naar een andere club. Ze kreeg een tijdelijk contract bij New York Liberty nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu wordt dus ook daar haar tijdelijk contract niet verlengd. Het was een tussenoplossing, dus het komt niet als een verrassing, schrijft Van Loo op Instagram. Ze bedankt de club ook voor alle kansen. Veel zon en warm, maxima rond 30 graden. Morgen en begin volgende week meer van hetzelfde. Vanaf woensdag iets frisser met afwisselend zon en wolken.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.

8 7 7 7 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1

TRL, Your Pleasure Radio. Vanaf nu is Pleasure Radio trouwens ook te beluisteren op DAB+. Dus niet alleen op FM, online of stream en app. Nee, nu ook op DAB+.

0: kameel. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Ook dit uur zet ik ze graag weer op een lange mixrij. Ik voor jou de beste 90s zeros, retro en dance. Dit is TRL Pleasure Radio. Goedemorgen.

Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hek.

0: de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78. Doe je ding! Jouw ding doen op TRL? Dat kan.
1: Ja, maar.
0: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

er weer een lap op je Pleasure Radio TRL. Met een gouden greep, zeg maar, uit de 90s, zeros, de beste dance en ook retro. Via 105.6 en 106.9 FM, maar ook in gans die provincie Oost-Vlaanderen op DHB Plus kanaal 10C en natuurlijk ook wereldwijd via stream

Dit was hem, het eerste deel van The Morning Rum in jouw nieuwe zaterdag. Graag tot straks voor een nieuw uur en nieuw deel in The Morning Rum in deze zaterdagochtend.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: De buren? Die zien groen, ja.
1: Groen?
2: Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Ja. Spafun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL. News.
6: De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je zwemmen, maar mispak je niet aan de temperatuur van het water, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
7: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
6: En hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Dat wordt nog onderzocht. De vastgoedmarkt lijkt af te koelen. 4 op de 10 makelaars verkochten de eerste 4 maanden van dit jaar minder woningen. Dat blijkt uit de trendmeter van vastgoedfederatie CB. Het gaat om een daling van 10% tot 15% tegenover eind vorig jaar. En huizen en appartementen staan ook langer te koop. Je hoort Christophe Thijs van CB.
8: De voornaamste verklaring is uiteraard de stijgende rente. Kopers beginnen dan wat te aarzelen. Je moet gewoon veel meer afbetalen als je een lening aangaat. Maar ook de economische onzekerheid speelt daarin een hele belangrijke rol. Mensen nemen een wat afwachtende houding aan. Dus het is niet abnormaal dat die markt zo reageert en dat er wat afkoeling is.
6: Maar ook de onzekerheid over de renovatiepremies speelt mee. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. Basketster Julie van Loo moet opnieuw op zoek naar een andere club. Ze kreeg een tijdelijk contract bij New York Liberty nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu wordt dus ook haar tijdelijk contract niet verlengd. Het was een tussenoplossing, dus het komt niet als een verrassing. Je hoort van Loo.
9: De mensen hadden ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overhouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
6: Van Loo speelde in totaal 5 wedstrijden voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden dan.

0: Erik de Valk.
1: TRL takes you back.
2: I wanna give you devotion.

dingen van vroeger. Ja, je hoort ze terug hier bij TRL. 7 dagen op 7. 24 op 24. Wij zijn TRL, Your Pleasure Radio. Jouw muzikale herinnering. En op zaterdag doen we de zotte zaterdag. Straks Thierry de Smet natuurlijk helemaal terug van ik geweest. Hij gaat er een stevige lamp op geven met de Powerline Super 50.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Bit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit, easy invoicing.
1: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
2: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
1: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
2: Creëert herkenning.
1: En zet luisteraars aan tot actie.
2: Klaar voor reclame die echt werkt?
1: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
2: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
1: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
2: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: bij TRL. En hoe ziet je zaterdag eruit? Als je nog moet werken, gaan wij je wat ondersteunen natuurlijk. Met die nodige beats. En dan kan jouw verlengd weekend beginnen natuurlijk. Met TRL Pleasure Radio.
1: My

0: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Ons verwenmoment deze zaterdag 23 mei met World Pro Production. Met de Space Rock natuurlijk Milk Inc. om te openen. Ik ga een nieuwe koffie halen in onze koffiebar.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: SpaFun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
3: TRL.
4: TRL. News.
5: De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee, door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je vooral niet aan de temperatuur van het water, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
6: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
5: Hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen, dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. En sport. Belgian cat Julie van Loo kijkt tevreden terug op haar korte passage bij New York Liberty. Ze kreeg daar een tijdelijk contract nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu is dus ook dat contract niet verlengd. Jammer, maar ik ben niet verrast, zegt van Loo.
7: Als de mens was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
5: Van Loo kwam 5 keer in actie voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dag daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook iets frisser, maximaal rond 23 graden dan.

duidelijk terug richting kust. En aan de kust ook al natuurlijk. Als ik de webcams bekijk van de kuststreek. Wow, wow, wow. Er zal wel nog een plaatsje zijn voor jou. Neem ons mee via de verschillende streaming platforms. En blijf genieten van TRL Pleasure Radio. Dit is deel 2 van de Beats at Noon. At the weekend. Net voor de ultieme lijst. Want he is back. Thierry de Smet vanaf 2 uur.

Picato. Op deze 23e mei. Met nu Schotvolk on the boot. Miss Beyoncé and Naughty Girl.

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are not like the other guys. We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

van The Beach at Noon and Weekend met de Urban Cookie Collective. Straks de nieuwe Chris Nero, die we exclusief bij TRL voor het eerst hebben gedraaid. Ja, zo zijn wij.

0: zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

laatste verwenmoment van deze week, vrienden. We hadden de Venga Boys, Cosmonova en Fiyoko en Craig David versus Bob Sinclair. He is there, the one and only Mr. Thierry de Smet. En de ultieme lijst der lijsten. De Powerline Super 50. Ik wens je een fijn weekend. Doe het voor zo voorzichtig. En maandag doen we de Pinkster Maandag editie van Dance for Dance. Om 1 uur.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In Antwerpen is vannacht een stepper overleden nadat hij tegen een voetganger botste. Het gaat om een man van 47. Ook de voetganger van 30 raakte levensgevaarlijk gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Wouter Bruins.
6: Wat er exact is misgegaan, dat proberen we natuurlijk te achterhalen. Die step is in beslag genomen. Er zijn ook camerabeelden die we gaan verder onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld ook een bloedproef afgenomen van diegenen die betrokken zijn bij het ongeval. Dus we gaan kijken wat dat verhaal brengt. Maar natuurlijk, een elektrische step, die halen soms dat wel eens een snelheid. En als je minder veel geluk hebt, dan kan een aanrijding wel heel verkeerd aflopen.
5: In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. En 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. Op Hawaii heeft een aardbeving plaatsgevonden. Die had een kracht van 6.0. Dat meldt het Amerikaans Geologisch Instituut. Op dit moment is er geen sprake van schade en slachtoffers. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft wel droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden dan.
4: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Just let me know when I'm on, all right?
8: Let me see, who is that person? Your voice is very weak.
9: That's how we talk. Weird, huh?
10: If you have something to say to me, I wish you would just say it.
11: What are you mad at me? What did I do?
12: You know, before this is over, I'm gonna need a whole lot of serious therapy.
13: Shall we begin?
14: I don't know, give it a shot.
15: Switch on the power. Building up the beats.
16: Okay.
15: Charging light effects.
16: Is gebeurd. En
15: now, let's party.
16: Jerry de Smet. Bijzonder goedemiddag vrienden en van harte welkom hier in de lijst der lijsten, ofwel de retroparade van 20 jaar geleden. Tot 4 uur hoorde je de 50 populairste hits van 2006, meer bepaald van 23 mei 2006. Deze retroparade is gebaseerd op de verkoopcijfers van toen en samengesteld door Weilen Muziekblad Joepie. Dit is jaargang 7, aflevering 302. Ja, we hebben onze verjaardagseditie van de 300ste aflevering niet kunnen meemaken. Door familiale redenen uiteraard. Mijn schoonvader die is overleden 2 weken geleden. Dus vandaar, uit respect hebben we uiteraard geen Super 50 gedaan. Maar wel, dankjewel aan de collega's en de bosses van dit radiostation dat ze steengoeie non-stop muziek hebben gestoken tijdens deze show van de Powerline Super 50. Zoals ik al zei, editie van 23 mei 2006. Met administratie van deze week. We hadden toen 4 nieuwe binnenkomers, de hoogste op nummer 27. 17 stijgers. Er was 1 stationaire plaats. Er waren maar liefst 28 dalers. Ja, dat is ook niet mis natuurlijk. En er waren ook 18 Belgische producties, waarvan er 4 in onze eigen taal waren gezongen. Tussendoor in die 50 plaatsen, daar heb je ook nog 6 ex-nummer 1 hits te verwelkomen. En ik wil je graag nog even mededelen dat het exact 20 jaar geleden ook amper 14 graden was. Maar dat is dit weekend een heel andere soort. Want hey, laten we die 14 graden misschien wel 2 vermenigvuldigen. Wie zal het zeggen? Ik heb nog meer goed nieuws, want we gaan onderweg naar een nieuwe nummer 1. Maar voor we dat doen, zullen we eerst even kijken hoe de top 3 er vorige week uitzag.

Vorige week zaterdag op nummer 3 hadden we Bob Sinclair en Steve Edwards met World Hold On, The Children of the Sky. En nummer 2, ja, SOS, oftewel Sikkepit, Oorlogsschip Sikkepit. Ja, zo kan je die morsen onthouden. Rihanna, die steeg van 3 naar 2. En we hadden een nieuwe nummer 1 vorige week zaterdag. Die was voor Shakira met medewerking van Wyclef Jean. En het zo lekkere Hips Don't Lie. Wel, die hips die gaan wel degelijk een stukje liegen. Want die worden van de eerste plaats gestoten. Wie het zal worden? Wel, blijf luisteren. We gaan je een beetje teasen. Omstreeks 3:15. Dan hoor je de nieuwe top 3 hier bij TRL Pleasure Radio. Weliswaar die van 20 jaar geleden.

zit al meteen snor hier in de Paul Heinsen 50, onze retroparade van 20 jaar geleden. Waarin we terugblikken naar de enige echte 23 mei 2006 met amper 4 nieuwe binnenkomers. De hoogste nieuwe binnenkomer die hebben we straks te goed. De eerste nieuwe zometeen. Maar dit hadden we toch even af te kondigen. De nummer 49 in dalende lijn. Met 12 weken staan ze inmiddels in die Paris Avenue featuring Robin One. En In My Mind, vrienden, je hoort het nog altijd. Ik ben nog altijd niet op en top. De stem is nog altijd de oude schuurdeur. Maar enfin, we proberen ons allemaal nog een beetje door te trekken. En zolang de muziek allemaal goed blijft, zit het allemaal snor. Hè? Kan er niks mislopen. Tenminste, dat denk ik toch. De eerste nieuwe binnenkomer is meteen een re-entry in plaats die een paar weken geleden al binnenkwam. Nou ja, een paar weken geleden. Een half jaar geleden kwam die hier binnen. Verdween toen en nu komt ze plotseling opnieuw binnen. Het is 9 Million Bicycles van Katie Melua. De zangeres werd geboren in Georgia, maar verhuisde op jonge leeftijd naar het Verenigd Koninkrijk. Waar ze midden jaren 2000 doorbrak met haar warme jazzy popsound. 9 Million Bicycles verscheen in 2005 op het album Piece of By Piece. En werd een van haar grootste internationale hits. De titel verwijst trouwens naar een uitspraak die Katie hoorde tijdens bezoek aan Peking. Een gids vertelde haar daar dat er in de Chinese hoofdstad naar schatting 9 miljoen fietsen waren. En dat inspireerde meteen de tekst van het nummer. De rustige melodie en haar herkenbare stem maken van de song een vaste waarde op radiozenders in heel Europa. Dus ook hier bij ons in TRL 20 jaar geleden. De plaat die groeide uit tot een echte feel-good classic uit de jaren 2000. En zorgde ervoor dat Katie Melua definitief doorbrak bij het grote publiek hier in Vlaanderen. Je hoort ze als re-entry en de eerste nieuwe op 47.

Echt zo'n wegdrom momentje hier bij TRL Pleasure Radio. Ja, hey, kan je goed nieuws melden. Het gaat niet de hele tijd zo zijn. Nee, er komen lekkere beukplaatsen aan. Dat is een feit wat zeker is. That's a fact. Katie Melua, The 9 Million Bicycles. Een re-entry vandaag. Om 26 weken inmiddels staat ze erin. Het is vandaag dus haar nieuwe binnenkomer. Trouwens, de eerste van vier. Dat wil ook zeggen dat we van vier platen afscheid nemen.

0: Amper twee weken in de lijst en nu reeds de buitenwacht, zoals we het noemen. Eve Campbell, Not Right. Ja, was dus blijkbaar wel right. Deze dames stonden er twee weken langer in, de Sugar Babes. Ze hebben een mooie dressjurkje getoond aan ons. De red dress, dat bleek dus knalrood te zijn.
1: Ik loop met jou naar de regenboog.
0: Over kleuren gesproken. Het kan nog kleurrijker, dus op de manier dat deze Patrick en Carina deden. De regenboog, die mag weer in zijn nestje. Na zes weken nemen we er gewoon.

Dat was de langste die erin stond. 14 weken voor Chris Brown featuring Jewel Santana en Run It. Terug nu naar de hitlijst van 20 jaar geleden. Want deze stonden er allemaal nog wel in.

My Hum. Ja. Vier nieuwe binnenkomers amper in onze lijst. Van die vier zijn er nog een keertje twee die eigenlijk een re-entry zijn. Dus dat is ook al een beetje raar. Ze zijn nu de tweede nieuwe binnenkomer die My Hum van de Black Eyed Peas. De Amerikaanse band die scoorde midden jaren 2000 de ene wereldhit na de andere. En met My Hum uit 2005, die dus vandaag anno 2006 opnieuw binnenkwam, bewezen ze opnieuw waarom ze toen overal te horen waren. De track verscheen op het album Monkey Business en draaide volledig rond de opvallende vocals van Fergie, die op dat moment uitgroeide tot het gezicht van de groep. Het nummer viel meteen op door de simpele, maar verslavende beat en de speelse, bijna provocerende tekst. Hoewel de reacties verdeeld waren bij muziekcritici, werd My Hum een gigantische commercieel succes. En groeide uit tot een van de bekendste partyhits van dat tijdperk. Ook in onze Belgische Powerline Super 50 deed de plaat het bijzonder goed. De combinatie van hip-hop, pop en dance maakte van de Black Eyed Peas absolute trendsetters in 2006. En My Hum blijft tot vandaag een echte guilty pleasure en een vaste waarde op retrofeestjes. Nog meer goed nieuws? Jawel, maar er komt nog een echte retro-klassieker aan. In 2006 besloten de gasten van Deep Dish een oude opname van Stevie Nicks, ofwel van Fleetwood Mac, opnieuw te remixen. En wat voor een knaller was me dat. Op 45 uur, met 5 plaatsen winst, Deep Dish en Stevie Nicks. Hier zijn ze met oude Fleetwood Mac-klassieker, oftewel Dreams.

0: lijkt wel of het al een beetje zomer is. En het is ook zo. Lekkere temperaturen. Voor de mensen die dan wel wat alcohol tot zich willen nemen. Ik persoonlijk niet, maar je kan er op gemakske een cocktailtje bij nemen. En lekker aan het zwembad of in je jacuzzi gaan zwemmen.
1: Hou je klaar, want wij maken je blij. De enige echte, alle 50 op een rij.
2: For the love of music.

0: Ik denk dat deze brave dame toch een dagje mis is. Volgens mij moet ze zingen van Thank God It's Saturday. Maar nee, dat doet ze dus lekker niet. Het is wel onze derde nieuwe binnenkomer. En het is ook nog een keertje een Belgisch product. Die Friday van Lee Ann. Was een van de Belgische dance acts die in 2006 meesurfde op de populaire Eurodance en Club Sound, die toen overal op de radio en discotheken te horen waren. Met Friday bracht ze een energieke en aanstekelijke track die vooral bekend werd dankzij zijn catchy refrein en stevige beats. De plaat die sloot perfect aan bij de typische vrijdagavond vibe van die periode. Uitgaan, feestjes en dansmuziek die gemaakt werden om luid te spelen in clubs en op vijven. Vooral in België kreeg het nummer heel wat airplay en wist Lee Ann zich daarmee een plaatsje te veroveren in de Super 50. Friday is ondertussen een echte nostalgische tijdcapsule van de mid-2000s. Danceperiode roept meteen herinneringen op aan het uitgaansleven van toen. Ja, uitgaan kan je altijd op vrijdagavond. Hey, ook in Opcenter kun je trouwens live beluisteren hier bij ons. Elke vrijdagavond Opcenter live bij TRL Pleasure Radio. Tot aan de commercials nog deze van Bob Sinclair. En de Love Generation is vandaag onze langste derde met 35 weken. En hij strandt ergens op... Ja, waar ergens? Ik had het toch zo mooi gevraagd. Laat me alstublieft het nummer horen. Dus ik vraag het nog één keertje. Op welk nummer staat hij dan?
1: Nummer 42.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: And we're back.

kunnen het eigenlijk een beetje België-Nederland noemen dit. Want de ene plaat die kwam uit Nederland en die andere uit België. En die mixten we dan maar lekker in elkaar. Zo hadden we deze Vorwerk met Cambodia. Heerlijke plaat dus van de Nederlandse producer Vorwerk. Dat is echt zijn naam dus. Wel, die stond vorige week zaterdag nog op nummer 30. En tuimelt met 9 plaatsen. Al zijn onze snelste daler. En nummer 39 met zijn Cambodia, de oude hitsingle van Kim Walters. En daarvoor hadden we nog zo'n lekkere, oh heerlijke plaat van Fred Baker. Forever Friends was het de anthem van Sensation White. Ja, in de jaren 2000 had je zo van die echte grote feesten in die 5 hallen. Zoals ook in het Sportpaleis, dan had je Sensation Black, Sensation White. Dat was, ja, 18.000 man kwam erop af voor de lekker te fuiven, te swingen, te raven, weet ik veel. Maar het was allemaal legaal. Niks illegaal in een schuur, een oude schuur of zo. Nee. Alles was legaal. Psst. En stil. Er werd zelfs niet eens drugs gebruikt. Maar dat is onder ons. Fred Baker en Forever Friends. Vorige week 37, nu op 40. We gaan even terug naar de jaren 80. Want toen was het in 1984 een dikke hit voor Paquito. Living on Video. Tenminste, dat was toen niet Paquito. Dat was Trans X, noemde de band. Maar anno 2006 besloot Paquito van... Dat was nog een keertje een leuke plaat in de jaren 80. Daar ga ik een remix van maken. En terecht. Van de nummer die werd opnieuw een hit in 2006. Met deze voortreffelijke remix van Living on Video. Hier is hij bij TRL Pleasure Radio in zijn 7e week.

video, maar het ging niet goed meer. Want 20 jaar geleden daalde je van 25 naar nummer 32 in onze heetste hitlijst. Puh, ik heb er zelfs warm van gekregen. Happy birthday! 23 mei 2026. Er zijn een paar mensen die heel gelukkig zijn. Maar die mogen kaarsjes uitblazen. Ik heb zowel het gevoel dat voor sommige mensen wel een beetje te veel kaarsjes zullen worden volgens de leeftijd. En er misschien wel wat hulp moet gevraagd worden. Onder andere voor Joan Collins bijvoorbeeld. Die was ooit een gevierde actrice en speelde mee in de serie Dynasty of Dynasty. Ze wordt er 93. Onze Vlaamse zanger Guido Belcanto wordt er 73. Heidi Rouge van de Sugar Babes wordt 43 jaar. En de laatste is onze eigen Belgische.

0: Crash hier bij TNL Pleasure Radio. En Speechless, ja. Als je mijn stem af en toe hoort, dan zou ik ook beter een beetje speechless zijn. En speechless. Of zoiets, ja. Ja, je merkt het, mijn stem is echt om te rotten, zouden ze in Spring destijds gezegd hebben. Mishmash en Speechless, met een plaatsverlies van 28 naar 29 in de lijst der lijsten. Onze allerfavoriete retroparade. Allee, voor mij toch. Het is afgelopen zondag laatstleden was het prijs. Maar het was zeker geen prijs voor mij, want ja, ik had zo mijn, al mijn zinnen gezet. En 100% ervan zeker dat Janis de Mol was. Niks bleek een paar weken geleden minder waar. En heb ik het niet kunnen vertellen, omdat er 2 weken geen uitzending was, heb ik het jullie niet kunnen vertellen dat ik zo teleurgesteld was. Dat ik voor het zoveelste jaar, laat maar zeggen elk jaar, opnieuw compleet ernaast zat. Jan is dus niet de mol, maar zondag is gebleken dat Wout de mol was. Ja, wat een verrassing. Had ik nooit van zijn leven kunnen denken. Maar enfin, we kunnen weer opnieuw naar een volgend jaar. En misschien zal ik dan een keertje de mol hebben. En dan hoor ik niet dat akelig geluid van boom. Dat is, hè. Ja. Gelukkig kunnen we ons allemaal een beetje recht trekken aan deze prachtige hits van 20 jaar geleden. Zoals de Queen of Pop, die zit ook nog in. Haar naam is Madonna en zij zegt sorry tegen mij. Ik zou bij God niet weten waarom.
1: It is the power line.
0: Ja.
1: Super top 15.
0: Alle fijnste hits dus van tussen nu en 4 uur van 20 jaar geleden. Ja, u merkt het, we hebben 7 maanden tijd thuis gezeten. En ja, we hebben de kans gehad om een beetje jingles bij te maken. Dus vandaar klinkt het allemaal een beetje lekker, heerlijk, swingend. En vooral heel zomers. Kan ik misschien nog een Cola Zero krijgen met vooral veel eerst, alsjeblieft. Kijk, voilà. Iemand ruimt al naar de frigo hier in de studio's en wordt direct...

Is zo leuk als ze zegt van je suis désolé. Madonna, the queen of pop. En ze excuseerde zich. I'm sorry, van 24 naar 28 in haar 13e week. Dat brengt ons nu naadloos bij de hoogste nieuwe binnenkomer, ofwel binnenkomer nummer 4. Jerry De Smet. De hoogste nieuwe binnenkomer of de vierde is een Belgisch product. Is een van onze 18 Belgische producties die we staan hebben in de lijst. Maar niet Nederlandstalig gezongen, want de hoogste nieuwe binnenkomer 20 jaar geleden was voor Natalia. En haar single Red of You. Natalia die groeide anno 2003 uit tot een van de sterkste stemmen van België. Want ze werd in 2003 bekend via het tv-programma Idol 2003. Waar ze nipt de duimen moest leggen voor de winnaar Peter Evraar. Maar zij werd wel tweede, maar ook de meest succesvolle. Ze maakte meteen indruk met haar krachtige stem en haar opvallende podiumpresence. Rid of You verscheen in 2005 als single en laat een iets rustiger, maar soulvolle kant van Natalia horen. In tegenstelling tot haar meer uptempo pop- en rocknummers draait deze track rond emotie, herkenbaarheid en vocale kracht. Het nummer toont hoe veelzijdig ze was als artieste met invloeden uit pop, soul en R&B. Deze song Rid of You kreeg in België heel wat airplay en bevestigde haar status als vaste waarde in de Vlaamse muziekwereld. Natalia groeide in die periode uit tot een van de meest succesvolle Belgische popzangeressen van haar generatie. Hoi hoi, wat een lange tekst. En mijn kortademigheid is het ook allemaal niet zo simpel. Maar enfin, ik doe mijn best. En als je me niet kan horen, dan zet er ergens een knop op je radio, dat noemt Equalizer of zo. En daar kan je gewoon de stem een beetje wissen. Dat is ook geen waarze. Als je dat niet gelooft, maak ik wel wat andere zeeverwijs. Nieuw in de Super 50. Nummer 27.

0: wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In Antwerpen is vannacht een stepper overleden nadat hij tegen een voetganger botste. Het gaat om een man van 47. Ook de voetganger van 30 raakte levensgevaarlijk gewond. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
6: Wat er exact is misgegaan, dat proberen we natuurlijk te achterhalen. Die step is in beslag genomen. Er zijn ook camerabeelden die we gaan verder onderzoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld ook een bloedproef afgenomen van diegenen die betrokken zijn bij het ongeval. Dus we gaan kijken wat dat verhaal brengt. Maar natuurlijk, een elektrische step, die halen soms al wel eens een snelheid. En als je minder veel geluk hebt, dan kan een aanrijding wel heel verkeerd aflopen.
5: Eerder deze week riepen spoedartsen in Antwerpen nog op voor een verbod op deelsteps 's nachts. In Sint-Jans Molenbeek in Brussel heeft een man geprobeerd om een overval te plegen. Het gebeurde gisteravond, maar het raakt nu pas bekend. De man viseerde een kruidenierszaak. Hij had onder meer een kalasjnikov bij. De man werd opgepakt, het onderzoek loopt. In het Verenigd Koninkrijk roept de politie slachtoffers van ex-prins Andrew op om zich te melden. En ook ooggetuigen worden gevraagd om hun verhaal te doen. Bedoeling is om de voormalige prins voor de rechter te slepen. Gisteren raakte bekend dat er een nieuw onderzoek loopt naar Andrew voor zedenfeiten. Eerder kwam hij ook al in opspraak voor zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog en het wordt ook koeler. Maxima rond 23 graden dan.

0: Nieuws met.
1: Je bent aanbeland net na de nieuws werd in het tweede uur van deze Paulijn Super 50. Waarin we onder andere nog een behandeling doen van de Europese hitlijst. Wat is de meest gestreamde plaat van afgelopen week. En we gaan ook 20 jaar terug in de tijd naar de Amerikaanse Billboard Hot 100. Wat stond toen daar in de hoogste regionen van die Billboard Hot 100. Je hoort het allemaal op deze 23 mei 2026 met de hitparade van 20 jaar geleden. We hebben straks voor je klaarstaan de Bloodhound Gang en Untus. Untis, of zoiets, weet ik veel. Mijn hersens die zijn sinds de operatie een beetje aangetast. Dus als ik af en toe wat rare dingen zeg, het kan. Het is doodnormaal. We hebben onderweg naar een nieuwe nummer. Ja, dat moet ik allemaal met mijn woorden zoeken. Je merkt ook aan mijn stem, ik ben dood op. Van een uurtje radio maken ben ik nu al reeds kapot. Maar afijn, ik doe mijn best. We gaan straks onderweg naar een nieuwe nummer 1 omstreeks 10 voor 4, hoor je dat. Maar eerst kijken we hoe de top 3 er vorige week uitzag.

Vorige week zaterdag stond op nummer 3 nog Bob Sinclair en Steve Edwards met hun World Hold On. De nummer 2, die was voor Rihanna en SOS. En ze stond voor de tweede week op nummer 1 Shakira en Wyclef Jean met Hips Don't Lie. Maar daar komt nu een einde aan, want anders naar een nieuwe nummer 1. Tenminste, als ik het nog haal. Want ik ben, sorry. Ik kan er ook niks aan doen. Gelukkig is de muziek heel goed, dus als de DJ zijn stem dan een beetje wat minder is. God, hè? Vergeef het me. Mea culpa, mea culpa.

0: in a party zone. Nummer 22. Jerry de Smet.
1: Dat is zeer goed als rechtbank. En ik denk dat we dat hier allemaal vinden. Kan ik u alleen maar zeggen dat u een fantastisch traject hebt afgelegd. Hetgeen dat jij gepresteerd hebt, is echt wel bijna ongezien. Je mocht ongelooflijk trots zijn op jezelf. Echt waar. En ik denk, doe dat niet veel, maar ik denk dat het moment is om een keer een applaus

0: Town Gang bij TNL Pleasure Radio. Undis, undis, undis. Ja, ik vind het ook een beetje een rare titel hoor, maar het klopte dus wel met de beat. Dat wel. De Bladgaan Gang. Vorige week was nog 20 en nu gaan ze met twee plaatsen op de terugweg naar 22. Maar ja, wat wil je? Ze staan er ondertussen wel al 15 weken in en dat is niet niks natuurlijk. Zullen we even kijken hoe het eruit ziet in de Europese hitparade. Wat was afgelopen week de meest gestreamde plaats in Europa? U hoort het hier.
1: En hier de uitkomsten.
2: En maintenant de resultaten.
3: En hier staan de resultaten.
4: En hier zijn de resultaten.
0: Nummer 5 in de hitlijst van de meest gestreamde platen in Europa is Michael Jackson en Beat It. Dan denk je van, Beat It, dat is toch uit de jaren 80? Correct. Maar door de documentaire en de film die er in de cinema in de bioscoop zit, is het nummer opnieuw veel gestreamd. Dus vandaar Dracula van Tame Impala op 4. De nummer 3 stijgt van 8. Billie Jean van Michael Jackson. Hetzelfde verhaal natuurlijk. Al 2 blijven hangen. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. En dan, vorige week was hij de meest gestreamde plaat. En ook deze week is het net dezelfde. Beauty and a Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj. Die blijft lekker hangen en is daardoor de meest gestreamde plaat in Europa.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: Euro Parade.
8: El Euro Parada.
9: Euro Parade.
10: Nummer 1.
11: Hey, this is Justin Bieber. What's up?

Dat was hier onze heerlijke nummer 1 uit de Europese Billboard Hot 100. Wou ik bijna zeggen, maar dat klopt helemaal niet. Het is de meest gestreamde plaat in de Europese hitlijst van de afgelopen week. Beauty and the Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj. Het is eigenlijk niet een nieuwe plaat, het is een oude plaatje. Maar ja, het werd opnieuw uitgebracht, dus vandaar komt het opnieuw binnen. Blijkbaar is Justin Bieber nog altijd dik geliefd. Misschien ook omdat hij op het festival in Amerika 2 weken of 3 weken geleden daar een grote beurt maakte. Toen liet hij allemaal oude filmpjes zien van hem. Een beetje YouTube optreden als het ware. Ja, hey, als het zo makkelijk is om geld te verdienen, waarom niet? Je hoort hem hier als de nummer 1 van de meest gestreamde platen in Europa. Maar het is nu tijd dat we iets anders doen, want het wordt tijd dat we even een effectje erbij nemen om dit te laten horen. Ja. Want het is zover. 20 jaar geleden, ook dan hadden we een snelste stijger. En ook dit keer hebben we het geval. Een plaat die maar liefst 20 plaatsen stijgt in onze lijst van 20 jaar geleden. En dan hebben we het over Knals Barkney en Crazy. Op 16 stijgt hij vandaag. Hij komt er mee van 36. Dus dat is niet zo slecht voor die Knals Barkley en Crazy. Ja, ik ben voorlopig niet zo crazy. Ik moet me een klein beetje inhouden. Maar als ik sommige platen hoor, dan heb ik het echt moeilijk om op doktersvoorschrift mij een beetje rustig te houden. Maar ja, het verbieden weet je zijn eigen. Want hoe zotter ik doe, hoe minder stem ik heb. Dus het begint een beetje lastig te worden.

0: Twee mega-hits naar elkaar hier in de Powerline Super 50. Vooral eerst onze snelste stijger met 20 plaatsen winst. Stond hierdoor van 36 nieuw vorige week naar 16 deze week. Gevolgd door die oh zo lekkere en zomerse Red Hot Chili Peppers met Danny California. In hun vierde week ging het ook goed, want ook zij stegen met 4 plaatsen winst van 19 naar 15. En dan nu, vrienden, we maken plaats voor een iets wat rustiger nummer, maar daarom niet minder mooi. Want het gaat allemaal over de oude hit van U2, maar dan in een andere versie. Dit is Mary J. Blige met U2. Hier zijn ze met One bij TRL, Your Pleasure Radio. Powerline Super Top 50.
1: Nummer 13. This is Mary J. Blige.

0: Soms heel raar hoe een dubbeltje rollen kan, zeggen ze in Nederland altijd. Want het is een beetje raar dat deze Mary J. Blige en U2 met een 1 veel hoger ging dan het originele van U2. Want 1 van U2, wat zo'n megaplaat is. Klassieker trouwens uit de jaren 90. Wel, die bereikte niet hoger dan de 36e plaats in onze hitlijst. In onze retroparade. Maar die Mary J. Blige die hing als een raket 20 jaar geleden. Met haar versie van 1 steeg ze nu vandaag met een plaats van 14 naar 13. Nou, dit is zo'n 80s klassieker van Leo Sayer. Thunder in My Heart Again van Mac. Met medewerking nog een keertje van Leo Sayer. In een 10 week ging het goed. Niet meer. Nou ja, mag mijn zin nog afmaken. Hè? Van zij dalen met één plaats. Van 11 nu gedaald. Met de enige echte. De rotplaats, zoals we dat noemen.
1: Nummer 12.

0: Ik zeg altijd, als je niet depressief bent, dan kun je het nog altijd worden. Dat je het nog altijd kunt worden. Depressief.
1: Nummer 6.

vind het zo'n geweldige plaat, dit. Maar niet origineel uiteraard van Silver, want dit was voor iemand anders weggelegd. Meer bepaald voor ABBA. Lay all your love on me. Silver met Sylvie de Bie uiteraard. En DJ Wout bij TNL Pleasure Radio. Ging het heel goed, want 20 jaar geleden in hun derde week stegen ze wel lekker door van 9 naar nummer 6 in de retro parada, zoals wij dat noemen. Hebben jullie gisteren ook toevallig gekeken naar The Voice? Ik wel. Ik heb ervan genoten. Ik wist niet dat het 2026 bestempeld was als het meest slechte jaar van hoe vals kandidaten konden zingen. En dat vond ik persoonlijk ook. Dan bij sommigen dacht ik van, allez, coaches, hoorden jullie dat zelf niet? Die zingen vals. Maar dan had ik ook zoiets van, oké, coaches, je ziet in de preselecties hoe die mensen reageren, hoe ze bewegen op het podium. En dan geef je die mensen die zo'n uitstraling hebben op het podium, geef je dan iets met een piano waar je gewoon stil zit. Ja, dan heb ik zoiets van, het kon beter. Maar enfin, de 4 finalisten van The Voice van Vlaanderen zijn dus bekend. De 7 resterende kandidaten streden gisteravond in de halve finale om de allerlaatste plaatsen. Voor 3 van hen was het slecht nieuws en een beetje jammer voor mij, want ik had persoonlijk, mijn favorietje was Silke. Ik vond het zo'n speciaal mens. Ik vond het een beetje een Kate Bush van 2026 eigenlijk. Maar goed, mocht niet doorgaan. Net zoals Hafsa en Rebecca stopt het avontuur. De 4 finalisten zijn dus Mel, Joris, Bas en Finn. We kijken daaruit wie er volgende week vrijdag The Voice van Vlaanderen zal winnen 2026. En waar we waarschijnlijk helemaal geen zak meer zullen van horen. Waar ik ook nog altijd het trieste vind, dat had ik je al 3 weken geleden verteld, dat de tune veranderd is. Ik mis die oh ho ho ho ho. Ja, sorry, ik kan ook niet zingen, maar dat mis ik in die tune. Kijk, dit dus.

0: Ik vond het zo'n mooie tune. Ik vind het echt, ik vind het zelfs een beetje aan de vervelende kant dat die inmiddels afgevoerd is en dat we nu met een die ohoho is er van tussen en ook die This Is The Voice, ook dat is allemaal weg. Ja, tijden veranderen zeker en wij worden ouder. We worden er ook niet mooier op natuurlijk. Weet je wie er wel altijd mooier op wordt? Dat is deze hit die op nummer 5 staat, die vorige week nog bij de 3 beste behoorde, tenminste in de lijst van 20 jaar geleden. En nu van 3 naar 5 daalt. Het is Bob Sinclar featuring Steve Edwards. And World Hold On, Children of the Sky. Terwijl we het hier met onze voice, onze persoonlijke voice, allemaal slechter en slechter gaat. Maar goed nieuws. Nog een goede 23 minuten en je bent van mijn gekraak en laten we het maar een beerkarstem noemen. Ben je er vanaf, dan kan je lekker meer genieten van Stef, die hier weer de beste dance tracks zal voorschotelen vanaf 4 uur hier bij TRL. Maar nu is het nog die Bob Sinclar dus en World Hold On op 5.
1: Zaterdagmiddag, de Powerline Superfecte. Jerry, de smer.

0: Deze Juanes en La Camisa Negra. Je stijgt met 2 plaatsen van 6 naar nummer 4 in zijn 10e week. En daarvoor nog ook zo'n lekker zomsknaller van 3 naar 5. Is hij wel op de terugweg. Bob Sinclair en Steve Edwards met World Hold On. Het zijn de Children of the Sky. Rock in America, we gaan even kijken naar de net over de grote plas. Dan gaan we de USA Billboard Hot 100. Dat zijn daar de 5 hoogste plaatsen van 20 jaar geleden. Toen stond daar op nummer 5 Fort Minor featuring Holly Brock en Jonathan Martinga met Where Did You Go? Ridding van Chameleonaire. Die stond op nummer 4. Nummer 3 bleef hangen. Het was Sean Paul met Temperature. Ja, die is wel hoog vandaag. Op nummer 2 ook een ongewijzigde plaat voor Daniel Powder. Ex nummer 1 trouwens met zijn Bad Day. En ze stond voor de 2e week op nummer 1. 20 jaar geleden in de Billboard Hot 100. We hadden het toen over Rihanna met haar SOS. Wel, bij ons in Vlaanderen stond ze 20 jaar geleden op nummer 3. Ze was reeds op de terugweg zelfs. Ze daalde van 2 naar 3 in haar 5e week notering. Hier is ze, Rihanna en SOS. Het is gewoon kors, wat zeg ik nu allemaal? Ja, ik ben echt moe te worden. Het is gewoon morsetaal voor SOS. Wat eigenlijk betekent als souls. Save our souls. En in morse kan je het makkelijk onthouden. Het zijn 3 puntjes, 3 streepjes en 3 puntjes. En dat onthoud je best als Sikkepit, oorlogsschip, Sikkepit. Easy as peanuts. Nee, sorry, dat zijn andere streepjes en puntjes.
1: Hi, I'm Rihanna. This is my station.

een leuke single die van Rihanna en SOS. Je hoort ook een stukje van Soft Cell uit de jaren 80. Met de nummer Tainted Love, ja. Kan niet alle hout zijn wat brengt natuurlijk. Maar die klonk wel echt lekker. Het ging ook goed trouwens met die Rihanna. Of moeten we zeggen dat het eigenlijk niet zo goed ging met Rihanna 20 jaar geleden. Want eigenlijk niet. 20 jaar geleden stond ze op nummer 2, een week geleden. En nu ben ik geplaatst op de terugweg naar nummer 3 in haar 5-week notering. Weet je waar het wel goed mee gaat? Dat is met het bulletin van het KMI, zoals ze dat zo vroeger in de 20 jaar geleden noemden op de radio. Want het weer ziet er goed uit. Hey, als ik een tip mag geven, de barbecue die mag aan. Of misschien vanavond, als het een beetje afgekoeld is, want het kan vanavond nog echt lekker warm worden. Met maxima tussen de 24 en de 28 graden. Aan zee zelfs tot 30 graden, lokaal 31. Het is ongelooflijk. De wind is ook zwak, dus het komt allemaal goed. De rook gaat lekker omhoog gaan van uw barbecue. En van vanavond en vannacht blijft het ook nog licht bewolkt of helder. In de loop van de nacht drijven er meer wolkenvelden binnen van de kust en vormen zich lokaal nevel en mist. De minima liggen tussen de 8 en 17 graden. Vanmorgen dan? Wel, kan ook weer niet op. Morgenochtend kan het wel hier en daar wat nevel of een mistbank voorkomen die echt te snel oplossen. Er wordt zonnig met enkele hoge wolkensluier. In de loop van de namiddag kunnen zich enkele stapelwolken vormen. Vooral in de oostelijke landschap, lokaal landshelft. Ik moet leren articuleren, maar ja, dat komt, ja, sorry. Het komt omdat mijn stem naar de klot is. Het kan ook uitgroeien tot een buitje, dus in de meeste streken blijft het wel droog. Het is nog warm en maxima tussen de 25 en de 26 graden. Maar ook maandag, op Pinkstermaandag, blijft het zomers en licht bewolkt en helder. De maxima zullen toen liggen. Zullen dan liggen liever tussen de 26 en de 29 graden. Oké. Het wordt tijd dat ik een siestaatje hou, geloof ik. Maar niet alvorens nog de twee beste hier bij jullie voor te schuldelen. Want het feestje kan niet op bij TRL tot 4 uur. Ex-nummer 1 hit van vorige week zaterdag. Shakira met Hips Don't Lie. Die daalt nu naar nummer 1 dus. Straks gaan we onderweg naar een nieuwe nummer 1.

Dat was hier nummer 2 in de lijst. En de nummer 1 van vorige week zaterdag trouwens. Shakira featuring Wyclef Jean. Hips Don't Lie in haar 5e week. Dat wil zeggen, als zij vorige week op nummer 1 stond, dat we nu een nieuwe nummer 1 hebben. En die is dan nog Nederlandstalig. En die is dan ook nog uit Nederland. En dat is een man die de hele tijd van de radio geweest is. Verbannen is als het ware. Maar toen een rechtszaak gewonnen heeft. Het gaat hem allemaal natuurlijk over Marco Borsato. 20 jaar geleden kwam hij binnen. Kom hij niet binnen. Was hij al binnen. Maar stoot hij erdoor met 14 plaatsen van 15 naar de nieuwe nummer 1. Met zijn single Rood. En dat is ook wat de zon momenteel kleurt. Volledig rood. Mannekes, ik ga het u wensen. Ik ga een rustig even in huiswaarts. Eventjes languit in de zeteltje buiten op het terras. Genieten van het zonnetje met een goede frisdrankje. Met wat ijsblokjes erin. Ik kijk er nu al naar uit. En hopelijk volgende week zaterdag zijn wij er terug. Tenminste als onze stem niet verslecht. Want als het zo is dat onze stem gaat verslechten, dan moeten we helaas weer ingrijpen. En moeten we weer onze Super 50 van vorig jaar terug uit de kast halen. Maar ik hoop dat in ieder geval alles verbetert met de nodige medicatie. Dus veel plezier nog met onze collega's hier bij TRL. Maak er nog vooral een prettig verlengd weekend van. Tot volgende week zaterdag. Misschien.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
4: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
3: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
4: Creëert herkenning.
3: En zet luisteraars aan tot actie.
4: Klaar voor reclame die echt werkt?
3: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
4: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
3: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
4: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
5: TRL News.
6: Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laakdal en Tessenderlo Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is ongeveer de helft minder dan eerst was aangekondigd. Je hoort Marieke van Geels van de Socialistische Vakbond.
7: We zijn blij met het akkoord, omdat het echt een hele moeilijke oefening was. Een hele complexe situatie waarin verschillende afdelingen betrokken waren. En het was niet gemakkelijk om daar tot oplossingen te komen. Langs de andere kant blijft het wel een beetje zuur dat er nog altijd 371 posities bedreigd zijn.
6: De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken bijna 5000 mensen bij Nike in ons land. In Utrecht in Nederland hebben een 20-tal klimaatactivisten van Extinction Rebellion het treinverkeer zo'n uur geblokkeerd. Alle treinen van en naar het station van Utrecht werden stilgelegd. De actievoerders eisen dat de Nederlandse regering meer sancties neemt tegen Israël voor het geweld in Gaza. Alle activisten werden uiteindelijk opgepakt. En Belgian Cat Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanmorgen werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd, maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog en het wordt ook koeler. Maxima rond 23 graden dan.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. Welcome.
8: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live. Via TRL from 4 to 6 with Steph T. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy your Saturday afternoon.

De lichten gaan uit en de beats gaan aan. Tijd om de volume open te draaien. Want het is tijd voor de Land of Dance Mix Radio Show. De beste house beats, de hits, de club tracks en alles non-stop in de mix. We gingen van start met Alexa, Alexandra Stan en Patricia Zavala in Lipstick. En dit was Acer 11 en Show Me. En deze ken je zeker en vast nog. Een remake van die oude hit van Calvin Harris. Remix van Matt, Steed en Ray. Dit is Sweet Nothing.

Canella en Big Raven in Hearts on the Move. En daarvoor in Mix, Dancing en No Static in Pressure. En nu nog eens een recente track van Frankie Rizzardo. Dit is Zero Azúcar.

0: natuur.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.

Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.

Zo zitten we in het tweede uur van de Land of Dance Mix Radio Show op de zaterdagnamiddag hier bij TRL. We gingen van start met Stereo Monk en Good Kid en 70 O's. Dit was Dulcet Palette en Petty Chord. En nu Quincy, Signs Were Clear.

On Earth was dat en Escape Reality. En nu gaan we luisteren naar een van de recente samenwerkingen tussen David Guetta, Kygo en Oliver Chiacomotto. Dit is Prayer.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar.
2: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: You have a name.
4: Oh, yeah.
5: TRL.
4: TRL. News.
6: In Lanaken in Limburg is de grote brand op een industrieterrein onder controle. Het vuur brak uit in het magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort burgemeester Marino Keulen.
7: Daarin zat isomo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
6: Er raakte dus niemand gewond. Bij een zware vechtpartij in Heist op den Berg in de provincie Antwerpen zijn twee meisjes gewond geraakt, dat schrijft HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd. Het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen in Oost-Vlaanderen krijgt al maar vaker oproepen voor verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren, want nu het droog is, willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien, vertelt Mark van der Voorde van het opvangcentrum.
8: Een ree die gaat haar jongen werpen in het gras. Met alle gevolgen van dien, dus een boer die komt met zijn maaibalk af, de grote die springt weg en het kleintje dat blijft altijd achter. Bij alle gevaar blijft dat gewoon liggen om zo weinig mogelijk op te vallen. Zodra dat je maaibalk bijna bij hem is, ja, springt daar recht. Die balk, dat zijn allemaal messen, dan maait gewoon hun pootjes eraf. Hè.
6: Het opvangcentrum brengt de dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dichtbij een akkoord om het staakt het vuren in het Midden-Oosten te verlengen met 60 dagen, dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de Straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Vir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat meldt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Aanleiding is een video die Ben-Vir gedeeld heeft op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie op om sancties te nemen tegen Ben-Vir. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van de Portugees Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australier Jay Hindley werden tweede en derde. Vanavond nog lang zonnig, het koelt af naar minimaal tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
2: Best electronic dance music right now in Urban C's radio show. Looking for the perfect beat.
9: De beste elektronische muziek die krijg je hier in Looking for the Perfect Beat. En meer specifiek uiteraard de beste clubmuziek die ik kan vinden. Dit is Looking for the Perfect Beat. Haha. Met Urban C zoals elke week hier op jouw radio TRL. Your Pleasure Radio. We beginnen met een aantal Jacking House tracks.

Opener van deze episode was Serge G op Clear Tilder Records met Stop Follow Me Up. Daarna Snap, deze dus van Oscar de Lima op Jack City Records. En nu een beetje jazzy style. Jazzy Revenge

0: Deze geweldige, energieke Chicago NDA House van Jorge Montilla op Househeads.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Records. Na de reclame deze disco volley van Retide en Mateja Nomic op Mateja Nomic Music. En we gaan nu nog wat verder nog met wat meer house. Geleased op Musonido, Simon Kidzu met E.

Me denken aan die oude Acid Tracks van zeer lang geleden, toen ik nog 3 keren op een weekend uitging. Dus inderdaad zeer lang geleden. I Know What To Do van Akkerman met dubbele N van achter, geleased op 7, daarvoor Egozar. De titel van de track van Simon Kidzu op Musonido. En nu komt de laatste house track eraan, geleased op 555, Sam Divine met Klap.

DJ. Can you play club music? I love club music.

Momenteel loopt er een erg lange blend met een nieuwe track die erin komt. De vorige tracks waren wel club music van Sam Divine op 555. En deze Starlight van Fran Harris en Sergio D9 op M Dance. En de track die erin komt is natuurlijk een techno track, want je krijgt techno tot op het einde van de Pink for the Perfect Beats. Van Amorphic, released op Morph, MO10.

0: Dat was het weer hier op Radio TRL, Your Pleasure Radio. Dit was Looking for the Perfect Beat. Zoals altijd op jouw zaterdagavond met Urban C. Dat ben ik uiteraard. MO10 van Morphic op Morph was de eerste technotrack van het programma. Daarna Strike 3, dat is wat je nu hoort van Farah op Far. Haha. En uiteraard kreeg je dan tot op het einde van het programma nog één track te horen. Uiteraard ook een technotrack. Rest me nog alleen om jou te bedanken. En ik zou zeggen tot volgende week weer hier op Radio TRL. Op je zaterdagavond om je dansschoentjes aan te trekken. En je gek te dansen op de nieuwste en de beste clubmuziek die je kan vinden. Nog één track te gaan dus zoals beloofd. Soul of Fire heet hij. Is van de Yellowheads samen met Roger Lavelle. Tezamen met Patrick Scuro op Anima Room Recordings. Dankjewel en tot volgende week. Bye!
1: For the love of music, this is TRL.
2: Check out soundcloud.com/UrbanC for the track list of this show.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Spaven. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spaven.be.
3: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
4: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
3: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
4: Creëert herkenning.
3: En zet luisteraars aan tot actie.
4: Klaar voor reclame die echt werkt?
3: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
4: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
3: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
4: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
5: You have a name.
6: Oh yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: Premier Bart De Wever sluit een alternatief naast de centenindex niet uit. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Eerder deze week werd de stemming daarover met een week uitgesteld, omdat de oppositie eerst wil dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over een alternatief van de sociale partners. Je hoort premier De Wever.
8: Ik ben de hoeder van de compromissen die wij maken. Ik ben altijd bereid om andere voorstellen te aanhoren en als die consensus kunnen wegdragen, dan doen we dat. Maar tot zolang blijft het beleid zoals we dat afgesproken hebben staan. We moeten nog een enorme sanering doen in dit land. Er is een beetje koelbloedigheid, een beetje volwassenheid nodig in de wedstrijd. We hebben een beleid beslist, we gaan dat uitvoeren.
7: Ook binnen de federale regering is niet iedereen het eens over de centenindex. Op 1 juni moet die ingaan. Bij een zware vechtpartij in Heist op den Berg in de provincie Antwerpen zijn twee meisjes gewond geraakt, dat schrijft HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd. Het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen in Vlaams-Brabant krijgt al maar vaker oproepen over verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren, want nu het droog is willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien, vertelt Mark van de Voorde van het opvangcentrum.
9: Een ree die gaat haar jongen werpen in het gras. Met alle gevolgen van dien, dus een boer die komt met zijn maaibalk af. De grote die springt weg en het kleintje dat blijft altijd achter. Bij alle gevaar blijft dat gewoon liggen om zo weinig mogelijk op te vallen. Dus zodra dat je maaibalk bijna bij hem is, ja, springt dat recht. Die balk, dat zijn allemaal messen, dan maait gewoon hun pootjes eraf. Hè.
7: Het opvangcentrum brengt de dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dicht bij een akkoord om het staakt het vuur in het Midden-Oosten te verlengen met 60 dagen, dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. Amerikaanse president Trump laat weten dat hij morgen een beslissing neemt. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van de Portugees Afonso Eladio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley werd de tweede en derde. Vanavond nog lang zonnig, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden. Dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: You have a name.
2: Oh yeah.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
3: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
2: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
3: Creëert herkenning.
2: En zet luisteraars aan tot actie.
3: Klaar voor reclame die echt werkt?
2: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
3: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
2: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
3: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
4: Do you have a name?
5: Oh yeah!

0: Let's kick it with DJ Kicken.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Op het filmfestival van Cannes is de Belgische film Coward van Lucas Dont meteen in de prijzen gevallen. De hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne kregen de prijs voor beste acteur. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de Belgische actrice Virginie Efra kreeg de prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol in de film Soudain. De Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De schade na de zware brand in een industriebedrijf in Lanaken in Limburg is groot. Onder meer de centrale loods is volledig vernietigd. De brandweer moet er ook nog enkele uren nablussen. Journaliste Louise Piquet is ter plaatse.
6: Het gaat om een loods van 500 vierkante meter. 2 miljoen karton lag daarin opgeslagen. Nu, het voordeel met karton, dat is, het is wel heel brandbaar, maar het is niet giftig. Dus voor de omgeving is er geen gevaar. En als we het dan gaan hebben over de oorzaak, die is op dit moment nog niet bekend. Er werd in ieder geval niet gewerkt vandaag in die loods.
5: Ook van kwaad opzet is voorlopig geen sprake. In het Krugerpark in Zuid-Afrika zijn twee toeristen gedood tijdens hun safari. Het gaat om een man van 71 en zijn vrouw. Het koppel werd woensdag voor het laatst gezien op een picknickplaats. Sindsdien ontbrak elk spoor. Vrijdag werden hun lichamen gevonden. Ze hadden verschillende steekwonden. Hun voertuig is ook nog steeds vermist. Meer details over wat er precies is gebeurd en ook over hun nationaliteit zijn er niet. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Je hoort kapitein Lucas Schoofs.
7: Beetje ongeloof en heel veel vreugde. Ik denk dat we alles wat tegen zat de laatste 3 jaar vandaag hebben meegekregen. Ik denk dat we met deze groep iets fantastisch hebben neergezet in de play-offs. En dat we gewoon hiervan moeten genieten en volgend jaar vol aan de bak.
5: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. En FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen voor de 4e keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon met 4-0. De Poolse Pajor en de Spaanse Paraluelo scoorden elk 2 keer. Barcelona volgt het Engelse Arsenal op. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, het blijft wel droog bij 23 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
8: How y'all feel out there?
9: Oh, yeah. All right. Check this out. 1, 2, 3. In the place to be. Be. Be. Be. Be. Be. Be. Be. Be. Be. Be. Be. B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B, B,

do you know?

4. Gate 5. Gate 6. 6. 6.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, I'm ready.
2: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
6: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
5: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
6: Creëert herkenning.
5: En zet luisteraars aan tot actie.
6: Klaar voor reclame die echt werkt?
5: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
6: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
5: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
6: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
7: You have a name.
8: Oh yeah.
9: TRL News.
10: Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne. De hoofdrolspelers van de Belgische film Coward van Lucas Dont kregen de prijs voor beste acteur. De Brusselse Virginie Efira won de prijs voor beste actrice voor haar rol in Soudain. En de Frans-Belgische film Notre Salut kreeg dan weer de prijs voor beste scenario. De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. De Franse Formule 1-legende Alain Prost is het slachtoffer van een gewelddadige overval bij hem thuis in Zwitserland. Het gebeurde dinsdag, maar raakt nu pas bekend. Verschillende inbrekers drongen zijn huis binnen. Prost kreeg enkele klappen en raakte gewond aan zijn hoofd. Wat er precies is gestolen is niet duidelijk. De politie is op zoek naar de daders. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal. Genk won van OHA Leuven met 0-2 en profiteert zo van de nederlaag van Standaard dat voor de laatste speeldag nog aan de leiding stond. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1. Standaard verloor dus met 0-2 van Charleroi. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. En in Duitsland heeft Vincent Kompany met zijn club Bayern München de beker gewonnen. Bayern won van Stuttgart met 3-0 na 3 doelpunten van Harry Kane. Eerder dit jaar won Kompany ook al de titel met Bayern. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar minima tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, blijft wel droog bij 23 graden.

0: Nature.
1: DJ Dickens, 90s Mix.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: You're listening to DJ Wout.
7: Now,
6: here's another hour of the hottest party tracks.

4, gate 5, gate 6, 6, 6.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.